0: Ik wil het verhaal nog meer hebben.
1: Oh, voor.
0: Ga voor.
2: And 12, 6 stop, 2nd Avenue, about your end.
0: Copy, clear for?
2: Clear for.
0: Clear for.
3: Can I solve, you know, the black now, all black clothing with a white face mask? Record for.
0: Yeah, I'm ready for a call.